0: Hey Jan, wakker worden?
1: Hé, wat?
0: Is je auto nu al klaar?
1: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
0: Oké.
1: Kijk op smitsauto.nl.
2: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bijtijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten.

0: dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

trumpet. Mambo number 5.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: info.
1: Wees niet bang. Dag luisteraars, wees niet bang. Dat is het thema van de muzikale voorstelling tijdens de 10 dagen in Schoonhoven. En wel op maandag 24 augustus. De voorstelling wordt verzorgd door Bastiaan Ragas, bekend als zijn rol als Petrus in de afgelopen Passion. Wees niet bang is vol verhalen, muziek, humor en herkenbare vragen. Ragas neemt de toehoorders mee in de roerige tijd waarin we leven. De avond tijdens de 10 dagen is voor iedereen een avond om te luisteren, te lachen, stil te staan en met nieuwe gedachten naar huis te gaan. De bijeenkomst vindt plaats die maandag 24 augustus 8 uur 's avonds in het Springenpark in Schoonhoven. Toegang tot het gebeuren is gratis.

info. Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpen de Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Op 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten.

info. De RTV Krimpenderwaard app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough.

Info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Tips voor als je terug bent van vakantie. Dag luisteraars, tips voor als je terug bent van vakantie. Denk aan bijvoorbeeld, pak direct je koffer uit en zet de wasmachine aan. Zet ramen en deuren wijd open om te luchten. Ga niet gelijk aan het werk, voorkom dat je rust direct weer verdwijnt. Plan een momentje in met familie en vrienden om bij te praten en start weer rustig op met werken.

0: info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Op zaterdag 26 september, Bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. Isoleer uw huis. Heeft u vragen over isolatiemaatregelen of de isolatiesubsidie? De gemeente Krimperwaard is deze zomer op diverse locaties aanwezig voor meer informatie. En wel op woensdag 19 augustus tijdens het Repair Café Lekke Kerk, 's morgens tussen 10 en 12 uur in Ambitia aan het Raadhuisplein 1 tot 5. En op woensdag 26 augustus bij de Mobiele Milieustraat in Stolwijk van 12 tot 2 uur op het Dorpsplein. Zorg dat u erbij bent.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
3: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen. Dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
2: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
4: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
2: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 23 augustus aanstaande verzorgd door de Remonstrantse gemeente uit Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
3: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
2: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten, blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
4: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
2: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Hey Jan, wakker worden?
7: Hé, wat?
6: Is je auto nu al klaar?
7: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
6: Oké.
7: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreiging aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
3: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
2: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
4: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
2: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
8: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
7: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie Jos Smink.
8: Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Fox de Fox. Precious Little Diamond. Het zou wel over vakantieliefdes gaan, denk ik. Het is vandaag een regenachtige dag. Deze dinsdag, 18 augustus. Een druilerige dag die toch goed voelt. Waarop de krimpende maart weer aangaat. De vakanties zijn voorbij. De regio ontwaakt. Dus geniet hem. De dag van de vakantie na pret. Hierbij... En toen had ik de verkeerde schuif overstaan. Goedemorgen. Ik doe hem gewoon nog een keertje.
1: Goedemorgen, krimpende

Ja, en als je je afvraagt, wie zijn dit? Nou, dit zijn de Valentino's, die eerder waren met hun versie It's All Over Now. Deze is van mei 1964, geschreven door Bobby, jawel, en Shirley Womack. De Rolling Stones namen het nummer pas in juni 1964 op. En dit werd gelijk hun nummer 1 hit, It's All Over Now, van de Valentino's, werd in Nederland pas bekend door de Rolling Stones. De regen die we goed kunnen gebruiken, luidt dus de vakanties uit. De vakanties zijn nu echt voorbij. Er moet weer brood op de plank komen. Maar het gaat in al zijn facetten door hier de zomer. Op zaterdag 26 september krijgt Lekkerkerk iets nieuws. De allereerste zeepkistenrace in het dorpscentrum. Deelnemers starten vanaf 5 meter hoge toren, duiken de hellingbaan af en racen zo'n 150 meter door het dorp. De voorbereidingen zijn dus al in volle gang en volgens organisator Ivo Alblas wordt vooral de start een indrukwekkend moment. Maar het gaat niet alleen om de race. Samen met Eetcafé De Nar en Amicitia komt er aan de burgemeester van der Willigenstraat een horecaplein met eten, drinken en muziek. DJ Fabian Kruisinga verzorgt het geluid langs het parcours. De organisatie hoopt dat dit uitgroeit tot een jaarlijks dorpsfeest, waar veel mensen over praten. Het wordt dus druk daar in Lekkerkerk als ik het zo eens bekijk in de agenda. Maar meedoen kan, aanmelden kan via dorpshuislekkerkerk.nl. Je weet maar nooit of er nog een plekje vrij is. Altijd leuk om mee te doen. Op donderdag 3 september is er een informatieavond voor deelnemers, vrijwilligers en omwonenden. Daar hoor je alles over het parcours, de planning, de keuring en de veiligheidsregels. De bijeenkomst is van 7:30 tot 9:00 s'avonds in de raadzaal van Amicitia. Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Nou, we starten onze zeepjes vast even. Jean en Dien, Bucket T.

Op zaterdag 29 augustus vormt de sfeervolle haven, de Oude Haven in Schoonhoven, opnieuw het decor van het Oude Havenconcert, inmiddels de 27e. Vanaf 8 uur tot ongeveer 10:30 geniet u van een gratis avond vol muziek op topniveau. En toen werd het even stil. Want dat kwam, die man was uitgespeeld. Ja, dan wordt het stil in de Oude Haven. Maar dit jaar staan de vernieuwde Dutch String Collectief en het internationaal bekende accordeonduo Tuwak en de pianist Bernd van Bos op het podium. Samen brengen zij een programma vol virtuositeit, verrassingen en muzikaal vakmanschap. Tuwak bestaat uit Pieternel Berkens uit Nuenen en René Bekkers uit Sint-Oederode. Heb ik een tijdje gewoond, volgens mij. Al ruim 20 jaar vormen zij een van de meest toonaangevende accordeonduo's van Europa. Sinds hun conservatorium spelen ze als klassiek duo en treden ze wereldwijd op. Na afloop is er een afterglow op het Kazerneplein. U bent van harte welkom voor een drankje en muziek van pianist Wouter van Lierop, die je net hoorde spelen, dus hij was even op een drankje af, denk ik. Die in Schoonhoven ook werk van Queen en Freddie Mercury op de vleugel speelt. Zaterdag 29 augustus, de 27e editie van het Oude Havenconcert, van 8 tot circa 10:30 aan de Oude Haven natuurlijk. Voor meer informatie vindt u op de website van het Oude Havenconcert. En dan gaan we nu nog even kijken of we... Daar hebben we de dames.

0: Goedemorgen, Krimpenerwaard, met Jos Smink.
1: Ja, ze gingen niet alleen zwemmen in het water. Er was ook een caravan die vond dat hij ook het water in moest. En caravan is dus maandagmiddag in Lekkerkerk in de sloot langs de kerkweg beland. Het voorval gebeurde ter hoogte van de school Eksterstraat nabij hotel-restaurant De Witte Brug. Vermoedelijk raakte de caravan in de bocht los van het trekkend voertuig. Een kleine bergingsauto en een vrachtauto van een loonbedrijf werden ingezet om de caravan uit het water te halen. De bergingsoperatie nam ongeveer 2 uur in beslag. Daarna stond het gehavende caravan weer op het droge. Voor zover bekend raakte niemand bij het voorval gewond. Over de precieze oorzaak is nog helemaal niets bekend. Dit is El Martino.

El Martino en Chardemain. Altijd gezellig natuurlijk. Het is altijd wel ergens 4 uur geweest op deze bol. De speelweek Stolwijk komt weer aan van 24 tot en met vrijdag 28 augustus. De speelweek op safari. Maar eerst krijgen we nog in Stolwijk de jaarlijkse braderie. Komende zaterdag 22 augustus van 11 tot 5 uur verandert het dorpsplein in één grote markt vol kraampjes, muziek en activiteiten voor jong en oud. Lokale ondernemersverenigingen en hobbyisten presenteren zich daar met van alles. Streekproducten, curiosa, lekkernijen en kleine demonstraties. De braderie is al jaren een vaste ontmoetingsplek voor het dorp en trekt ook vele bezoekers vanuit de Krimpenerwaard. Kortom, op 22 augustus bruist Stolwijk weer als vanouds tijdens de braderie op het dorpsplein. Ja, dat hebben we. Die nummertjes zitten allemaal aan een hele vreemde plek van mij.

ABBA. Gimme, gimme, gimme. Meerdere motorrijders zijn tijdens de eerste dagen van de afsluiting van de Algenabrug bekeurd. Ze reden op het fietspad en kunnen dus een flinke boete tegemoet zien, meldt de wijkagent die toezicht houdt. Doet hij nog steeds denk. De politie ondersteunt de verkeersregelaars bij toezicht op de brug. Alleen brom- en snorfietsers, fietsers en voetgangers mogen gebruik maken van de fietsbrug. De overtreders kunnen een boete van €190 op de mat verwachten. De mat weghalen zal echter niet helpen. En een leuke nieuws is ook: Ouderkerk heeft zijn speelweek voor kinderen van 4 tot 12 jaar. En dat is wel vanaf 25 tot en met 29 augustus. Dus daar kunnen de kinderen ook spelen.

Ella Langley, Chosen Texas. En vanaf Ella Langley is het een klein stapje voor ons om naar de weggeefkast van Marielle Muit te gaan aan de Dorpstraat in Krimpen aan de Lek. Deze heeft een metamorfose ondergaan. De nieuwe kast staat op wieltjes en is daardoor verplaatsbaar. Marielle hoopt daarmee te voldoen aan de eisen van de gemeente. Het voortbestaan van de weggeefkast kwam onlangs ter discussie te staan. Nadat bij de gemeente een formeel handhavingsverzoek was ingediend. De kast staat al bijna 4 jaar in de tuin van Muit en wordt dagelijks gebruikt door mensen die iets nodig hebben of juist iets willen doneren. Volgens de gemeente wordt de weggeefkast gezien als een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. De gemeente benadrukt eerder dat ze de kast niet willen laten verdwijnen, maar door het handhavingsverzoek wel verplicht is de situatie aan de regels te toetsen. Marielle Muit besloot niet bij de pakken neer te zitten. We hebben niet gekeken naar problemen, maar naar oplossingen. Zo ontstond de weggeefkast 2.0, een nieuwe verrijdbare constructie. Uiteindelijk gaat het niet om de kast zelf, maar om wat er in de kast gebeurt. Om spullen die een tweede leven krijgen, om iemand die net dat ene nodig heeft. En om het geven zonder iets terug te verwachten. De weggeefkast blijft daarmee voorlopig bestaan. Misschien een tikje anders, maar met dezelfde gedachte erachter. Delen, helpen, er voor elkaar zijn. Of de verrijdbare uitvoering inderdaad aan de gemeentelijke eisen voldoet, moet nog blijken. Ik zou zeggen, wat een poppenkast over een weggeefkast en over kast gesproken. Hier is de Ierse versie van de kastfiguren van Jan Klaassen en Katrijn. Buns and Judy Men.

1976, Big Youth, oftewel Manly Buchanan, een van de grote reggae roosters. Hij pakt een wereldhit van Ray Charles en gooit hem in de rauwe reggae dubmix. Bekend nummer, maar een hele vreemde uitvoering. Big Youth, groot in de jaren 70, samen met artiesten als U-Roy en Dennis L. Capone. En dan gaan we nog even een nieuw nummertje draaien.

0: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door De Bruin Tegelwerken, Business Club Voetbalvereniging Lekkerkerk en Buurtvereniging Uitbreiding Dorp.
1: U luistert naar RTV Krimpen en Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
6: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, Het Luisteren Waard. Presentatie: Jos Smink.
6: Goedemorgen, Krimpen en Waard.

0: Er is één man die al wakker is voor de rest. Eswin Otte. Onze wijkagent. Iedere dinsdag, precies om 9:50, schuift hij binnen. Met verhalen uit de afgelopen week. Soms klein. Soms groot. Soms onverwacht. Hij kijkt. Hij luistert. Hij duidt. En wij horen hoe de wijk ademt. Dinsdag. 9:50. Eswin Otte. De man die de buurt leest.
1: Goedemorgen Eswin, daar zit hij weer.
2: Goedemorgen Jos. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Maar jij wilde al van tevoren weten wat er was gebeurd. Maar zo werkt dat natuurlijk niet.
1: Nee,
2: je moet een beetje verrast worden hier achter je microfoon.
1: Ja, nou, ik zou zeggen, verras me even.
2: Afgelopen zaterdagochtend, zaterdagnacht zeg maar, de 15e, kregen we een melding dat er een auto, een voertuig vernield zou zijn. En iets later werd er melding opgehoogd dat ook iemand in een woning zou zijn. En er zou ruzie gevochten zijn. Er zou bloed bij zitten, dat soort dingen. Dus de politie is ter plaatse en treffen daar een man aan. Onder invloed van alcohol, CQ, drugs. En uiteindelijk moet hij aangehouden worden. Hij was op zijn blote voeten en hij rennen er vandoor.
1: Naar buiten?
2: Nee, hij was op straat.
1: Hij was uit de woning
2: gevlucht. En uiteindelijk viel die. Dus de politie kon hem in de handboeien zetten. En hij is onder dreiging ook. Hij ging nog tekeer. Toen zei ze, nou, anders gebruiken we een stroomstootwapen. Nou, toen ging hij wel meewerken. In een politieauto gezet om te vervoeren naar Gouda. Omdat het 's nachts was. Dan gaan ze naar Gouda natuurlijk. En daar in de auto vond hij het nodig om in verzet te gaan. Dus nog een auto moest erbij komen. En een spuugmasker moest op. Is naar Gouda vervoerd. En daar was hij in eerste instantie rustig. Maar toen hij in het cellencomplex was, toen ging hij weer helemaal dwars. Dus de boeien kregen ze ook niet af. Dus die moesten eruit gesleept worden, omdat die defect waren. Dus al met al een groot spektakel.
1: Ja. En dat voor één man.
2: Dus daar zijn we een halve nacht mee bezig geweest.
1: Wat kun je nog doen in zo'n auto als je er helemaal in zit? Dan zit je toch klem of niet?
2: Ja, klem. Maar hij ging spugen en zo. En trappen en dat soort dingen. Nou, dus dat kan wel, hè?
1: Ja, je kunt het allicht proberen.
2: Van het weekend ook twee mensen aangaan of gecontroleerd op alcohol. Meer met haar auto aan het rijden waren. Die kregen daarvoor een verbaal. Maandag hebben we te maken gehad met twee woning of diefstallen uit een winkel. Nou, we zeggen dat is niet zo bijzonder. Nee, dat is op zich niet zo bijzonder. Waar het niet dat bij deze winkel in Schoonhoven de man wegrende of weg wilde fietsen. Alleen hij klapte op een auto, die vulde boodschappen om. Dus ze lagen op straat en toen ging hij snel weg.
1: En, zonder zijn boodschappen.
2: Zonder zijn boodschappen. Maar
1: dat is vreemd.
2: Dat is niet. Ja, maar hij was natuurlijk. Ze gingen achter hem aan, maar toen wilde hij wegfietsen. Dan klapte hij op een auto. De auto had ook wel schade. Maar weet je, de meneer die heeft ook zijn telefoon achtergelaten. Dus die kan nu ophalen op het politiebureau.
1: Dat is handig. Dus als hij zijn telefoon zoekt, die man die met de boodschappen omgevallen is tegen een andere auto.
2: En die er vandoor ging.
1: Je telefoon legt op.
2: Die kan hij ophalen op het politiebureau.
1: Nou, duidelijk.
2: Dat is duidelijk, hè? Verder zijn wij bezig nog geweest met een brandje in het middelblok in Gouwrak gisteravond. En er was rookontwikkeling en uiteindelijk de brandweerrook viel allemaal wel mee. De politie wil wegrijden, maar er stond daar ook een auto iets verderop in Gouwrak. Er stond de ANWB bij en daar zat ook rook uit. Dus de politie ging daar langs om te kijken van of ze nog konden helpen of wat dan ook. Maar die man die wilde niet meewerken om zijn legitimatie te geven. Dus uiteindelijk bleek wel waarom, want hij had geen rijbewijs. Met veel doorgaan en doorvragen.
1: Maar moet je bij de ANWB ook niet vertellen wie je bent?
2: Ja, maar dat kreeg hij dus niet. Dus die ANWB die liep daar ook tegenaan. En toevallig, omdat de politie daar reed, konden we eventjes
1: assisteren.
2: Ondersteunen, hè?
1: Ja,
2: assisteren. Assisteren zeggen we altijd, dan werkt dat niet bij ons.
1: Dan werkt het niet. Ondersteuning.
2: Ondersteuning. Ja. Assistentie betekent dat alles moet draaien bij ons.
1: Oh, oei.
2: Dus dat wordt.
1: Nee, dat gaat voor zo'n autootje en zo'n man.
2: Nee. En verder hadden we ook nog een meneer die Die slingert over de N210-ree. Ook al spookrijdend gisteren om een uur of kwart voor zes. Ree richting Schoonhoven. En hier bij Bergambacht is hij aan de kant gezet door de politie. En deze meneer bleek te rijden onder invloed van...
1: alcohol en drugs.
2: Nee, deze keer alleen drugs.
1: Alleen drugs, ja.
2: En dat wordt gedaan via een speekseltest. Dus ja. Deze meneer is aangehouden en... ze afwachten wat het uitslag komt uit die test.
1: Ik snap die mensen niet. Maar ja, dat,
2: Hij was overigens 52 jaartjes jong.
1: Dan zou je toch moeten zeggen... Dan zou je toch wijzer moeten zijn. Want het komt met de jaren, toch? Verstand?
2: Ja, soms blijft het ook weg.
1: Oké.
2: Okay. En dat...
1: dat is duidelijk. Laat. Ja, ja, ja.
2: Dat was hem.
1: Ja. En jij had geen mensen tegengekomen in... hoge masten en...
2: Dat was vorige week.
1: Dat was vorige week.
2: Oh, dat was vorige week in Lekkerkerk. Die waren aan het springen vanaf de hoogspanningsmasten. Ja.
1: Ja, hoe dom kan je zijn?
2: Ja, die zitten nog vrij hoog. Hè. Die zitten op de tweede platform. Nou, ik heb zelf last van de hoogste vrees, dus... Ja. Mij niet bellen wat dat betreft, maar die zijn uiteindelijk zijn ze bekeurd.
1: Ja.
2: Dus dat klopt.
1: Ik heb geen last van hoogtevrees, alleen ik ben alleen bang dat er veel spanning op zo'n kabel staat.
2: Ja.
1: Ja. En jij had een verzoekje, Marcia Heinz.
2: Ja. Dat komt omdat jij zegt, je moet er wat anders doen en vrouw. Dus ik denk, nou deze.
1: Ja, want het waren allemaal maar mannen die... Ja. Een keer een vrouw ertussendoor, kan ook wel.
2: Ja, dit is zeker ook leuk. Jaren 80, begin jaren 80.
1: Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik zak ineens helemaal in de vloer.
2: Want ken jij haar of niet?
1: Marcia Heinz ken ik wel, ja.
2: Ik ken het nummer ook.
1: Het nummer kon ik ook. Maar die ken ik van Dusty Springfield. Hm. Your love still brings me to my knees. Ze gaan nog steeds voor jou op de knieën dus. Marcia Heinz kwam uit Boston oorspronkelijk. Is later verhuisd met haar ouders mee. Want toen was ze 16 jaar naar Australië. En daar heeft ze deze uitgebracht in 1981.
2: Nou, je hebt je ingelezen.
1: Ik heb even mijn huiswerk gedaan, ja.
2: En volgende week ook je huiswerk, hè?
1: Ja, die wordt nog veel spannender.
2: En het is ook een jaartal.
1: Want het is, de band is een jaartal. En de titel ken ik niet. Maar dat doen we volgende week. En dan gaan we nu luisteren naar Marcia Heinz en Your Love Still Brings Me to My Knees.

Esmin Otte. De wakkere wijkagent in de schaduw van onze wijk. Zag wat wij niet zagen. Hoorde wat wij niet hoorden. Volgende dinsdag, 9:50, keert hij terug. Met nieuwe verhalen recht uit de stilte.

0: Oud, c'est la vie.
1: Van de zolder van RTV Krimpenerwaard. De drie lang niet gehoord, maar niet vergeten muziek.

Rita Hovings, Laat Me Alleen, is alweer uit 1977. Dus al 49 jaar oud. Geschreven door Piet Carter, beter bekend als Vader Abraham. Samen met Joop Stokkemans. Daarvoor draaiden we Terry Jacks mijmerend over een voorbije Seasons in the Sun uit 1974. De tijd dat ik nog in het wild rondliep en donkerrood werd als er een meisje naar me keek. Laat staan dat ik durfde te zeggen, my girl is red hot.

0: Billy Lee Riley uit 1957, alweer later in de jaren, wat zal het geweest zijn, 70, werd het nog eens dunnetjes overgedaan. En dan gaan we nu naar de dikke bandenraces. Zaterdag 5 september kunnen kinderen van 2 tot en met 12 jaar meedoen aan de Rabo dikke bandenraces in Lekkerkerk. De wedstrijdjes zijn bij wielerclub De Waterrenner en zijn lekker laagdrempelig. Je rijdt op je eigen fiets, step- of loopfiets, een kort parcours. Ervaring is niet nodig en deelname is gratis. Vanaf 1 uur is de registratie en je kunt je het parcours verkennen. Om 1:30 starten de loopfietsraces voor de kleintjes van 2 tot en met 4 jaar. Daarna volgen de steprace en de dikke bandenraces voor verschillende leeftijden. Om 3 uur is er een familierun van 1 kilometer voor iedereen die mee wil doen. De laatste fietsraces voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar beginnen rond 3:30. Tijdens het hele evenement kun je meedoen aan funbiking, een speelse manier om fietsvaardigheid te testen. Kinderen die zich vooral vooraf inschrijven, krijgen bij de start een officiële Ready to Race t-shirt en na afloop een medaille. De organisatie zorgt voor een veilige en een feestelijke omgeving waarin plezier voorop staat. Alle races vallen onder auspiciën van de KNWU. Inschrijven kan vooraf via dikkebandenraces.nl. Dus vooraf inschrijven via dikkebandenraces.nl. Of op de dag zelf bij de Waardrenner aan de Weidelaan 55 in Lekkerkerk. De aanmeldbalie is open vanaf 1 uur. En dan vanuit 1977 Adam en Eve met hun Hungarische nachten. Dat zullen nachten geweest zijn. Een echte slager uit de tijd dat de cafés nog vol zaten met muziek, rode wijn en zigeunerklanken. Zo'n nummer dat de sfeer van warme zomeravonden terugbrengt naar je vakantieverblijf.
1: Hörst du in Kneipen die Musik und den Gesang?
2: Ja, am Abend fängt die große Schau.

De single Still Have You verscheen in mei dit jaar, gevolgd door het album Blue Finger volume 2 van... het gaat helemaal niet goed vandaag. Bertolf dus. En de LP, het album zelf, zal op 28 augustus 2026 uitgebracht worden. En wat je net hoorde was uit 2018 Lady Gaga en Bradley Cooper met Shallow. Dus echt diep gingen ze niet. Het nummer werd live op de filmset ingezongen. Een plaat die je meteen stil krijgt, dat weer wel. En precies laat horen waarom een Star Is Born zo'n klappen werd. We gaan door met de Stranglers. En met Golden Brown, de unieke mix van new wave en barokachtige klanken. En bijna hypnotiserend ritme, zo'n plaat die je meteen weer terugbrengt naar 1981.

0: Stranglers en Golden and Brown. En dan doen we nog maar eens een keertje.
1: Nieuw.
0: Ilse de Lange met Something Good.

Ja, dat vind ik ook. Er gaat altijd wel iets goed. Ilse de Langen. En dan op zondag 23 augustus vindt de 9e editie van de tentdienst Bergambacht plaats. Het evenement wordt, zoals de naam al zegt, gehouden in een grote tent op het parkeerterrein aan de straat Vroeteskamp. Naast sportpark Het Overbos in Bergambacht. Dit jaar staat de dienst in het teken van Back to Basic. Een thema dat aansluit bij het kampthema camping. Van de straatvoeterskamp van Kamp. Nou, krijg je dat ook weer natuurlijk. Dat de week later van start gaat. De middag begint om 1 uur 's middags met een familiedienst onder leiding van René Visser. Muzikale begeleiding wordt verzorgd door The Joy Worship Band en ook door de Kids Choir, die medewerking verleent. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee, frisdrank en vers gebakken cake. Altijd lekker natuurlijk. Daarnaast werkt Dansstudio Nadans uit Bergambacht aan mee. Aan het programma mee. De tent opent. Jongens, we doen dat even, dat stukje overnieuw hoor. Daarnaast werkt Dansstudio Nadans uit Bergambacht mee aan het programma. De tent opent een half uur voor aanvang van de diensten. Vanwege de beperkte parkeergelegenheid wordt gevraagd: kom op de fiets en kom op tijd. Wie zondag 23 augustus niet aanwezig kan zijn, hoeft niets van het programma te missen. De RTV Krimpenenwaard, wij dus verzorgen een livestream van beide diensten, zodat deze ook thuis gevolgd kunnen worden. RTV Krimpenenwaard is te zien via Ziggo kanaal 36, bij KPN op 1348 en natuurlijk online via rtvkrimpenenwaard.nl. Fontella Base. Rescue me.

0: De programma's van RTV Krimpen en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees-Indisch restaurant De Pauw, taxateur Vriedak en tot slot De Haai Bouwwerken.
1: U luistert naar RTV Krimpen en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is, breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
6: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
0: Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie, Jos Smink.
6: Goedemorgen, Krimpen.

Red Light Spells Danger, vandaar dat er hier geen een hangt natuurlijk. Van Billy Ocean, en deze kwam uit 1977. Het werd uitgebracht in maart en werd gelijk een grote hit, vooral in de Verenigde Koninkrijk. Het bereikte nummer 2 in de Britse hitlijst. ABBA, Know Me, Know You, hield hem van nummer 1 positie. En dan On My Soul van Bruno Mars is afkomstig van zijn album The Romantic. Het is een liefdeslied waarin Mars belooft iemand onvoorwaardelijk lief te hebben. On My Soul. Deze is voor jou, Jess. Gefeliciteerd, meid.

Toen hield hij ermee op en ik ben aan het telefoneren met Boefmakers. En dat ging niet helemaal zoals het hoort te gaan. Ik zou zeggen, we gaan nog even een muziekje draaien en daarna gaan we Boef proberen toch aan de telefoon te krijgen.

Boet, nu 26, ging als 10-jarige jongen voor het eerst naar de feestweek en was gelijk verkocht. Nu organiseert hij hem zelf. Voor Boet Marcus is de feestweek niet zomaar een festival met bier en artiesten, maar een moment waarop hij jaarlijks naartoe leeft. Hier komt Lekker Kerk samen, zegt hij, en ziet hij zijn jeugdvrienden. Nu de tent in september terugkeert, wil hij dat nostalgische gevoel een nieuw leven geven. In een moderne jasje met z'n allen de zomer afsluiten. En dan had ik willen zeggen goedemorgen Boet, maar de telefoon werkte weer eens een keer niet mee. Het zal best wel aan mij gelegen hebben, maar dat doen we een andere keer wel weer. Dan spreken we hem wel via de telefoon of hij komt live naar de studio. We gaan het allemaal meemaken. De 25e en de 26e september gaat het allemaal gebeuren. En dan komen deze mannen ook. Ja, wat denk je? Wie dat zijn? De zware jongens natuurlijk.

0: De zware jongens met hun jodel jump. Ja, dat zei ik al. En dat doet me aan herinneren dat Nees van Duren net even belde. En helaas, hij kon niet aanwezig zijn in de studio. Dus dan gaat het waarschijnlijk naar de automaat toe.
1: En dit doet zich deze dag af.

Van de Night and Day Tour uit 1983. A cappella, live opgenomen. Jackson zingt het volledig, zonder instrumenten, alleen met publiek en klappen. Deze versie werd in 1988 een top 3 hit in Nederland. Deze was op speciaal verzoek van Irene als vakantieherinnering uit die tijd. En uit 1965 komt Wanda Jackson met Santa Domingo, een verrassend Duitse single van The Queen of Rockabilly, opgenomen speciaal voor het Europese markt. Maar die typische mix van slagers en vroege rock'n'roll.

0: Freedom Bird van de Cats is uit 1970. Deze was op verzoek van Thijs voor Emmy. Het moet wel een hele grote Cats-fan zijn, want het nummer verscheen alleen op de B-kant van het singeltje Marianne. Een van hun grootste hits uit 1970. En daarvoor dus Wanda Jackson met Santa Domingo, die wij kennen van Imca Marina, Anneke Grunlo en ook nog van Ria Valk. En dat allemaal onder dezelfde titel.
1: Nieuw. Het

Danny Kanters, straatmuzikant, speelt nog een liedje voor mij. Hij heeft zeker nog niet buiten gekeken. Het is nu momenteel droog, maar het kan zo weer gaan regenen. Gaan we even meezingen. Ring, ring, I've got to sing. Verre Grignard.

Camilo Sesto, Nunca Más y Más. Het lied over de desillusie in de liefde. Verlaten worden en de krachtige beslissing om nooit meer verliefd te worden na een pijnlijke, giftige relatie. Ik zou zeggen, dan heb je nog maar 3 keuzes om naar je moeder terug te gaan. Dionne Warwick. Trains, boats and planes.

Diana Warwick, dus Trains and Boats and Planes. En dan de tijdelijke afsluiting rond het middengebied van de Krimpende Maart wordt voorlopig opgeheven, of is al opgeheven. De verkeersdrukte door de afsluiting van de Algerabrug blijft tot nu toe beheersbaar in de polder. En daarom is er geen reden om het inrijverbod stand te houden. Maatregelen waren ingesteld nadat de Algerabrug op 10 augustus dichtging voor gemotoriseerd verkeer. Automobilisten moesten omrijden via Gouda. Voorlopig kunnen we dus gewoon weer door de polder in, zonder pasje, zonder omrijroutes. Fijn ook voor al die ouderen die dagelijks worden opgehaald langs de smalle wegen. Scheelt weer een hoop gepuzzel over waar je moet beginnen. Laten we het maar even zo houden. Het is bijna magics. Pilot.

0: Dinsdag 9 uur. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Zomerse klanken, vakantiemuziek en tips voor onderweg. 3 uur lang sfeer, zon en inspiratie. Luister mee via RTV Krimpenerwaard. Vakantie begint met een goede zomerse playlist. En die krijg je bij mij.
1: Ja, die 3 uur zitten er alweer bijna op. We gaan nog even naar de laatste klanken luisteren. En daarna zijn we er volgende week weer terug. Ik zou zo zeggen, houdoe en bedankt. De woensdag is in zicht, de polder in de ruststand. De radio even op een klein pitje, maar niet uitzetten. Geniet ervan. Volgende week dinsdag 25 augustus pakken we de draad weer op. Met diegene die we niet gesproken hebben, gaan we toch proberen, opnieuw proberen. Met muziek, nieuws en hierna een uurtje non-stop. Maar dat uurtje loopt een beetje uit, want Nees heeft gebeld en ze kon niet komen. Dat is nou toch wel heel erg jammer, vind ik zelf ook wel. En jullie ook niet dan? Nou, volgende keer beter, volgende keer met Nees. En ik zou zeggen, houdoe en bedankt.
2: Hey, what's happening?
3: Brother, what's up?
2: This is a good recording, man.
3: Yeah, brother,
2: I can dig it.
3: Stop, right on.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Jong Gedenksteen Onderhoud, de Onderlingen en tot slot de Ridder Rijwielen.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen en Waard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: Rommelmarkt in Wilgelangerak. Dag dames en heren, de 49e rommelmarkt van Wilgelangerak zit eraan te komen. Zaterdag 29 augustus is het zover rondom het Witte Kerkje aan de Montenielaan in het buurtschap Wilgelangerak in Schoonhoven. En de zaterdag ervoor, zaterdag 22 augustus, is de laatste ophaaldag. Heeft u bruikbare spullen en of kleinere meubels? En bent u woonachtig in Schoonhoven of Lopik? De ophaalploeg komt graag bij u langs. Neem tijdig contact op met Wiljan den Boer. 06-46-55-8079. Dat is 06-46-55-8079. En de rommelmarkt op 29 augustus begint om 10 uur 's morgens.

0: Radio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Regio-info.
1: Het W. Krippenwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krippenwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida.
1: De programma's van RTV Krimpen en Waard worden mede mogelijk gemaakt door de Surinaamse Verleiding, het Wapen van Stolwijk, Diens Entertainment, Peter Dons en tot slot Dekker Tankopslag BV.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
9: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey Jan, wakker worden.
4: Hè, wat?
3: Is je auto nu al klaar?
4: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
3: Oké. Okay.
4: Kijk op smitsauto.nl.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: info.
1: Wees niet bang. Dag luisteraars, wees niet bang. Dat is het thema van de muzikale voorstelling tijdens de 10 dagen in Schoonhoven. En wel op maandag 24 augustus. De voorstelling wordt verzorgd door Bastiaan Ragas. Bekend als zijn rol als Petrus in de afgelopen Passion. Wees niet bang is vol verhalen, muziek, humor en herkenbare vragen. Ragas neemt de toehoorders mee in de roerige tijd waarin we leven. De avond tijdens de 10 dagen is voor iedereen een avond om te luisteren, te lachen, stil te staan en met nieuwe gedachten naar huis te gaan. De bijeenkomst vindt plaats die maandag 24 augustus 8 uur 's avonds in het Springenpark in Schoonhoven. Toegang tot het gebeuren is gratis.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Slootjesmiddag in Haastrecht. Het gemaal in Haastrecht houdt op woensdag 19 augustus... 's middags van 2 tot 4 uur een slootjesmiddag over waterdieren. Dit speciaal voor kinderen, grootouders en liefhebbers van waterdieren. U moet zijn aan de Hoogstraat nummer 31 in Haastrecht. Meer informatie vindt u op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. JA21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. JA21-kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van JA21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft, heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

info. Geef uw nieuwtjes door aan RTV Krimperwaard. Gaat u als club of vereniging in het nieuwe seizoen weer iets organiseren? Geef het dan bij tijds door via redactie@rtvkrimperwaard.nl. Vergeet niet om er een telefoonnummer bij te zetten. Dan kunnen wij u bellen voor een interviewtje op radio of tv.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: Ik krimp een baard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsde in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpenderwaard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpenderwaard-app op je telefoon of iPad. Kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpenderwaard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpen de Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Info. Een Alpha-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een Alpha-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alphaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. Het ritme vanuit het Groene Hart.
1: Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

0: regio-info.
1: De Rabo Dikke Bandenraces. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenraces gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete crypto-platform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Want voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: info.
1: Het W. Krimpenerwaard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpenerwaard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

info. Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: Ik krimp een uur waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
3: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
2: In de Hogeveen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
10: Train 45, leaving Union Station, Cincinnati, Ohio. All aboard for all points south. Let her go, boys.

Allemaal. Iedereen natuurlijk van harte welkom bij Country Music Roundup, aflevering 1314 op dinsdag 18 augustus vanuit uw RTV Kribbelaar Studio te Bahama. Nog steeds vakantietijd, dat geldt ook voor mijn vrouw en ik. We zijn er gewoon eventjes uit, lekker ontspannen, hopelijk weer energie en inspiratie opdoen voor de rest van het jaar. En dat betekent dus dat ik niet in de studio ben, maar niet ongerust worden, hoor. Dit programma is van tevoren opgenomen. Voor dit programma geldt er dan ook heel veel praatjes en weinig praatjes. En boordevol met allerlei soorten countrymuziek. En daarvoor ook nog eens een keer terug in de tijd naar de jaren 70. Voor zanger, schrijver en gitarist Bob Dylan. Met een drietal songs van zijn album Nashville Skyline. Vervolgens naar Lac Saint-Jean in de Canadese provincie Quebec. Dat betekent Franstalig dus. Voor zangeres en gitariste Guylaine Tanguay. Met onder andere de song Mon Amour, Mon Ami en Je Me Envolerai van haar album Country. En natuurlijk komen ook uit Nederland, onder andere uit Gouda, de countrygroep Change of Key met de song Home Away voor Homesick Blues en nog veel meer moois. Maar zoals altijd beginnen we met de Bluecast in dit programma. Deze keer verzorgd door Joe Mullins en de Radio Ramblers. Hier met de song Circling Rain.

0: Ja, in vakantietijd. Kan wat gebeuren. It's morning already. Door Joe Mullins en de Radio Ramblers. Hier met een song die staat op hun 12e studioalbum. Loving, Fighting, Losing Sleep. Een album met 10 songs dat vorig jaar is uitgebracht via Billy Blue Records. Ja, we begonnen dit programma met The End of the Line. Een omgebouwde bluegrass song. Ooit van de Traveling Wilburys. En dan moeten we verder terug in de tijd gaan naar 1988. Met onder andere Jeff Lynn, Ray Orbison, George Harrison en Tom Petty. En niet te vergeten Bob Dylan. Terug eventjes nog naar Joe Mullins en de Radio Ramblers. De vijfmansformatie bestaat uit banjo spelen, schrijver, tenorzanger Joe Mullins. Tevens country DJ. Dan Adam McIntosh met liedzang en op gitaar. Chris Davis op mandoline met zang. Jason Barry op viool en Zach Collier op de bas. En eveneens Mike Rogers als gastspeler met percussie. En dan, u heeft de naam al gehoord, Bob Dylan. Ik denk, nou, die pak ik gelijk even bezig. Gaan toch in de tijd naar Nashville, naar de Nashville Skyline uit 1969. Hier met de song To Be Alone With You.
1: Is it rolling, Bob?

Klein Nachtje Meer, One More Night, door Bob Dylan. Met een song die staat op zijn album, zijn negende studioalbum trouwens, een poosje geleden, Nashville Skyline, dat in 1969 werd uitgebracht via Columbia Records. Ja, hoe lang is het geleden? 57 jaar geleden. Zo, een album met toch wel heel veel countrymuziek invloeden. Zoals we even kunnen horen in de songs To Be Alone With You en de bekende Peggy Day. Op dit album staat ook nog de song Girl From The North Country, waarbij Bob Dylan vocaal wordt bijgestaan door Johnny Cash, die toevallig tijdens die opnamedag in de studio was. Alle 10 songs zijn geschreven door Bob Dylan, hier op gitaar met liedzang natuurlijk, en verder muzikaal bijgestaan door supergitarist Norman Blake, Bob Drake op keyboard, Charles Daniels op mandoline en viool, en multi-instrumentalist Charles McCoy. En dan, zoals aangekondigd, gaan we naar Canada, naar Quebec, de Franstalige provincie van Canada voor Guylaine Tanguay, hier met de song Donnez-moi un touche-pouche.

Ik niet weg, je me van allee. Hier gezongen door Guylaine Tanguay. En met de song die staat op het album Classic Country. Een album met 12 songs, waarvan 5 in de Franse taal. En de 7 andere zijn covers van bekende songs zoals Ring of Fire, Jackson en Act Naturally. Guylaine Tanguay uit Lac Saint-Jean. En dat ligt ten noorden van de stad Quebec, in de provincie Quebec. Hoorde ook nog met de song Donnez-moi un touche-pouce. En toen zei ik al van, wat is dat nou weer? Nou, ik heb me laten vertellen dat dat een line dance is. Ja, eigenlijk wel ook een kontduwtje. Zo wordt het ook wel eens genoemd. Ja, u hoorde dus touche-pouce dus. Dan weet u weer dat het is, een line dance, om eerlijk te zijn. Nou ja, die staan dus op het album Country, dat in 2020 werd uitgebracht door Music Core. Zeer de moeite waard. En dan met een kijkje op de klok op naar de agenda.

muziek, die kennen natuurlijk al lang als trouwe luisteraar van dit programma. Kunt u zeggen van Lup, Keep on the Sunny Side. En ook een metafoor. Zorg je in de zonnige kant van het leven blijft. Of, maar ja, ook wel waar natuurlijk dat je in de zonnige kant bij je huis kunt gaan zitten. Of lekker op vakantie. Een camping of zo. Normaal dus tijd voor agenda met een overzicht van de country muziek evenementen in de regio. Maar het is nog even rustig. Mensen zijn nog steeds met vakantie. En artiesten dus ook. Of wel op een festival, waar ze spelen. Of een grote evenementenhal. Maar ja, goed. Wat je wel kunt doen, denk je van, nou, ik ga eens een keer een verzoeknummer indienen. Een verzoeknummer voor een country muziek artiest, een favoriete country artiest dus. Geef dan wel aan welke song je zou willen horen van haar of van hem. Het kan ook zijn dat hij denkt van, ja, maar dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat het album bestaat, ik weet niet aan. Ook voldoende, dus ik het gewoon uit. Wel even doorgeven aan RTV Kippenwaard via ons e-mailadres info@rtvkippenwaard.nl. En dan, ja, dan gaan we snel door met een Nederlandse bijdrage aan dit programma. Met als eerste uit Gouda, de country groep Change of Key. Hier met de song Home Away from Homesick Blues.

Ja, zeer de moeite waard om eens een keer daar op vakantie te gaan. Neem de fietsen mee, zeer fraai gebied in een dorp als De Pijn. Geschreven en gezongen, gespeeld door Gerber Douwstra. Van oorsprong uit Drachten, dat ligt er niet zo heel veel vandaan natuurlijk. Hè? Natuurlijk is het door een soort eerbetoon aan het dorp Opijnde. En dat ligt in de Smallengeland. Deze song staat op zijn album Thuis. Een album met 15 songs in de Friese taal. Dat in 2010 is uitgebracht via Marista. En op dit album wordt Gerber vokaal ook nog bijgestaan door Gerbrich van Dekken. Ja, die kennen we natuurlijk ook wel. Die komt uit de buurt van Eerstemar, Oostermeer. In de buurt van de Leien, dus ook in Smallengeland. Hij maakt ook jarenlang deel uit van de gelegenheidsband De Vier Troubadours. Oftewel De Vier Troubadours met onder andere Doede Veerman, Pieter Wilkens en Jaap Lauwers. En daarvoor hoorde je natuurlijk Change of Key uit Gouda met de song Home Away from the Homesick Blues. En die staat op hun laatste album. Niet het laatste album, maar het laatste, op het laatst uitgebrachte album Paper Doors Into the Past. De volgende maand is dus de maand september. En dat betekent dus de R. En dat betekent dus dat zij op de laatste zondag van de maand september starten met een nieuw seizoen. Country Café Concordia. En dat is dus op zondag 27 september aanstaande. Met de gastspelers de Wieners. Met hun Happy Days als gastspeler. Dus dat wordt weer, stevige muziek dus, mag ik aannemen. Alhoewel, ze zijn ook op de Country Tour. Voor meer informatie gewoon even naar de website van Change of Key. Dan wel de website van Theater Concordia in Haastrecht voor de programmering. En dan nu weer naar de overkant van de Grote Plas. Voor de hedendaagse country muziek. En als eerste Zac Brown. Hier met de song Chicken Fried.

Dat kan niet aan mij hoor, maar Betty Clark, die zingt dat namelijk. En die staat op het album Just the Same. En daarvoor hoorde je Jack Brown Band met Chicken Pride. Ze hadden een album met The Foundation. En Dennis Seals met onmiskenbaar Bob. Dat is een raam album in de Quiet Room.

Brian Jones voor muziek. Het laatst nu zo'n paar uur. En is nu en dan een leuke uitgaanstip. En natuurlijk regio-informatie door Dirk Molnar of Gert van den Berg. Daar gaat het woord op morgen om 9 uur. En ja, het is natuurlijk vakantietijd, maar normaal gesproken hebben wij dan het programma Goedemorgen. Even vandaag 9 uur tot 12 uur met Adrie Oudenis. Een heel veel nieuws uit de regio. En natuurlijk leuke muziek. Kan niet missen. Dus geen enkele reden om met de handen aan de ruimte te zitten, maar gewoon blijven luisteren naar de lokale RTW Kippenwaard.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
3: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
2: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
4: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
2: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: De komende twee uur kunt u weer genieten van een aanstekelijke mix van blues, jazz, boogie en Americana.
0: Dus tijd voor Blues MO Radio.

0: Ja, luisteraars, goedenavond. Gerrit en ik, de Boudies, zitten er weer helemaal klaar voor. Als van ouds natuurlijk, Gerrit ook nog aan de knoppen. Ik ben daar niet technisch genoeg voor, want dan wordt het echt een zootje. Ik mocht hem wel aftrappen als youngster. En ik heb gedraaid een nummer van Johnny Sensen, Pay for This Song. En ja, jullie weten het, hè? Stokkie gaan naar Gerrit.
1: Ja,
0: dank je.
1: Ja, dankjewel. Ik heb er een staan van Mighty Sam McLean. En het nummer is getiteld Too Proud.

0: Like a tree.
1: Wild, and it's gone. Mooi nummer, Gerrit. Prachtig. Ik mag luisteraars verder met Marcus King. En de titel van het nummer heet Red Door.

0: Dik hout.
1: Dik hout met planken. Oké. Okay. Nou, ik weet niet waar hij ook reed dat. Eens even kijken. Ik had Buffalo Nichols heb ik staan. Dan kwam ik tegen. Vond ik wel een leuk nummer. Lost and Lonesome.

0: Mijn stem past goed bij zijn sluit, man.
1: Ja, dus, hè?
0: Ja, een hele goede combi. Vind ik altijd zo knap, weet je wel. Als iemand een goede stem heeft, wil dat dan ook niet zeggen dat hij goed gitaar kan spelen.
1: Nee, dat is een feit, ja.
0: Dat is altijd heel bijzonder. Ik zet hem verder in op Guitar Shorty en de Otis Grand Blues Band, mondvol. En het nummer heet Down Through the Years.

Heerlijk. Lekker. Ik ga weer verder met een echte strot. Coco Taylor en het nummer heet I Need More and More.

Ja, er is geen woord van gelogen. Nee. Ik ga naar Seth Walker, geboren in 1972. Een Amerikaanse elektrische blueszanger, gitarist en songwriter. En tot nu toe heeft hij ongeveer 10 albums uitgebracht, waar de meeste recente getiteld Are You Open? En dan aanvullend 2019, 2020 enzovoorts. Zijn muziekgenres omvatten Americana, blues en jazz gericht. Ik heb een nummer klaarstaan, The Future Ain't What It Used To Be.

0: Prachtig. Tweede stem ook, joh. Hey. Ik weet niet of hij dat zelf was, hoe dat kan, hè? Dat ze dat dubbel in de studio.
1: Maar dat zou kunnen, ja.
0: Heel evenwichtig en heel mooi, lekker ingetogen. Past ook een beetje, Gerrit, bij de artiest die ik hierna ga draaien. Dat is J.J. Gill. En die heeft ook altijd een beetje dat ingetogen zo. Hè? Zo van, niet te moeilijk, jongens. Gewoon niet poetsen, maar lullen gewoon. Of hoe heet dat? Niet lullen, maar poetsen.
1: Ja.
0: Ik ken dat wel. Ik fantastisch nummer, 13 Days.

0: Ja, dit blijft ook goed, hè, J.J. Gale.
1: Heerlijk.
0: Ja,
1: heerlijk, klopt. Heerlijk.
0: Eens even kijken, ik had er een, waar staat hij? Oh, hier. Ash Grunwald en Josh Teske met het nummer Low Down Dog.

0: Ja, mooi. Het is een beetje een grappig verhaal. De Stones waren op een gegeven moment Engeland en zo zat. En daar waren natuurlijk van die gasten die gingen om belastingtoestanden elders wonen. Waaronder ook Keith Richards, die ging in Frankrijk wonen. En daar hebben de Stones heerlijk aan het zwembad gelegen. En weet ik veel wat allemaal. De dochters, weet ik, kinderen, alles, heel goed op toe mee. Maar er werd natuurlijk ook wel keihard muziek gemaakt. Tenminste, dat was een beetje de insteek van Keith. En zij schreven daar onder andere het nummer Sweet Virginia. En luisteraars, ik vind het ontzettend knap voor een Engelse band dat je zo'n fantastisch Amerikaans country en western nummer kan maken. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Dit is gewoon een Engelse band die gewoon keihard een country en western hit schrijft.
1: We gaan luisteren.

0: Prachtig.
1: Ja, lekker hè?
0: En weet je wat mooi is? Ja? Dit is geen anekdote, dit is gewoon echt waar. Charlie Watts die kwam erachter dat zijn drumstel tijdens de opnames van deze dubbele LP, ja, het best klonk in het toilet. En toen hebben ze een hele kit hebben ze dus opgebouwd in een van de toiletten, omdat dat zo'n goed geluid gaf. Vond Charlie, hè?
1: Ja, geweldig. Mooi. Dat zijn van die leuke dingen, hè?
0: Echt geweldig. En ik zie dat gewoon gebeuren, want het waren natuurlijk zo'n rekenende.
1: Ja, zeker.
0: En, mooi, man.
1: Ja, heerlijk. Shannon McNally, Wasted Time.

0: Prachtig. Mooie stem.
1: Ja, leuk. Ja.
0: Ik ga verder. Is dit toch mijn laatste zeker, hè? Voor dit uur of niet?
1: Nou, kan nog wel.
0: Oké. J.D. Short met het nummer Telephone Arguing Blues.

0: Some woman of I used to have, gonna be my baby someday.
1: Ja, dit is Short. En naar de klok kijkend, ja, dan is de eerste uur van Blues & More Radio er bijna op. We gaan het tweede uur uiteraard verder. En we gaan eruit met GA20, Jolene.

0: via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
3: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
2: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
4: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
2: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: was met oprecht uit de oude doos. Hè?
1: Zo. Krakend door de luidspreekers heen.
0: Ik heb nog van dat soort oude opnames op vinyl. Hebben ze natuurlijk allemaal overgezet van 78 toerenplaten en zo. Dat is echt geweldig.
1: Ja.
0: Maar goed, dit was Telephone Blues, toch?
1: Ja, Telephone Blues, ja. Nou, ik heb er een klaarstaan van Sugary Rayford. Please take my hands.

0: Door mij, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ik vind het een beetje gospelachtig.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ik ga verder met Javina Magnus. En het nummer heet Make It Rain.

Ja, live gebeuren. Wel lekker. Eens even kijken, wat had ik nou zo mooi neergezet? Maar ik had het even kijken, maar goed. Eens even kijken, van Connor Shelby. The truth came out eventually.

Prachtig, Gerrit. Echt heel mooi. Compliment, man. Goeie keus. Echt. Ik ga verder met Jeremiah Rodgers en het nummer heet Blues Superman.

0: Waar zouden we zijn zonder de blues? Mijn naam is Agen Kat en ik support Blues & More Radio.
1: En zo is dat.
2: Zo is dat.
1: Even kijken, Jeremy Albino. Our Time in the Sun.

0: Heel erg mooi.
1: Dat dacht ik ook.
0: Ja. Ik ga naar de Patrick Jensen Band en het nummer heet Love is a Gamble.
1: Dan moet ik even kijken, want die heb ik niet staan, hoor.
0: Oh.
1: Ik, even kijken. Die kon ik niet vinden, sorry, excuus. Oh.
0: Nou, dat geef je niet. Luisteraars, wil je zien hoe flexibel wij zijn? Dan gaan wij gewoon naar Big Dave en de Dutchman. Het lijkt wel of dat we het erom doen, hè?
1: Ja, dat is oké.
0: Nee, het nummer heet When You Go To Sleep.

Ik ga verder met een duo wat we vaker hebben gedraaid, luisteraars. Dat is John Primer en Bob Corritore. En het nummer heet This Little Voice.

0: we zeiden net tegen elkaar van John Primer en Bob Coyotoy. Dat is toch een duo die elkaar goed heeft opgezocht.
1: Zwaar versterken gewoon.
0: Ja, dus, echt, en een lekker uptempo.
1: Ik draai, luisteraars, dat weten jullie misschien ook, tenminste de vaste luisteraars. We draaien regelmatig wat van ze, maar ik vind het echt een fantastisch duo. Dat meen ik zonder doen.
0: Zonder meer. Ja. Even kijken, we gaan verder met Jaron Paxton. Dirtiest Little Darling.

0: Heel erg mooi. Ik kende het niet, Gerrit.
1: Ja, zo komen ze wel eens tegen. Denk
0: ja,
1: van, hey.
0: Nee, maar het deed me denken aan het duo Brownie McGee en Sonny Terry. Dit is krachtig en mooi verhaal. Ik ga verder met Willie Dixon. Wie kent hem niet, zou ik bijna zeggen. En welke band heeft er bijna geen nummer van hem in hun beginperiode van hem gecoverd? Ongelooflijk veel nummers geschreven, de man. En nooit rare dingen gedaan. Gewoon heel dedicated. Goede muziek maken. En hij was pianist, bassist, tekstdichter. Nou, noem alles maar op. Draai graag het nummer Spoonful van hem.
2: Willie Dixon.

0: Ja, heerlijk om dat weer eens te horen. Ja,
1: fantastisch, man.
0: Ja, dat is een rasartiest en een heerlijke stem.
1: Ja.
0: Ik heb hier een nummer van Danny Vera, Pressure Makes Diamonds.

0: Ja, wat is er met die man ook?
1: Ja, ik heb veel waardering voor. In het begin, ik had een beetje het idee dat de publieke opinie een beetje zich tegen hem keerde. Maar ik vind echt gewoon fantastisch dat hij is klaar.
0: Zeker weten.
1: Ik mag als laatste.
0: Ja, dat
1: begrepen
0: klopt.
1: Van mij. Dus, ik moet even slikken, man. Ja. En dat is een Nederlandse bluesband uit Beverwijk. Volgens mij bestaan ze nog steeds. Het is echt ongelooflijk. Maar dit is in ieder geval van hun eerste LP. Gelijknamige titel. Blues on the Ceiling. Luisteraars, we hebben het weer met ontzettend veel plezier gemaakt. Volgende week zijn we er gewoon weer voor 2 uurtjes. En het laatste woord, ja, hoe kan het ook anders, hè? Gooi hem even over het...
0: Gooi hem over het beeldscherm heen. Ja, inderdaad. Ja, het is goed natuurlijk. Welkom in the House of the Blues. En dat is natuurlijk bij Blues More Radio. We doen het graag voor 2 uur blues en mooi. En mooi kan verschillend zijn. En dat laten we ook wel eens horen. Dus we gaan eruit met het nummer van de Bintangse Blues, On the Ceiling.

0: Norbert.nl. U luistert naar RTV Krimpen Norbert.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
3: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Ze zijn in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
2: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
4: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
2: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Norbert.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij er wat?
1: Regio-info.
2: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven, samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

Expo Rommelmarkt in Wilgelangerak. Dag dames en heren, de 49e rommelmarkt van Wilgelangerak zit eraan te komen. Zaterdag 29 augustus is het zover rondom het Witte Kerkje aan de Montenielaan in het buurtschap Wilgelangerak in Schoonhoven. En de zaterdag ervoor, zaterdag 22 augustus, is de laatste ophaaldag. Heeft u bruikbare spullen en of kleinere meubels? En bent u woonachtig in Schoonhoven of Lopik? De ophaalploeg komt graag bij u langs. Neem tijdig contact op met Wiljan den Boer. 06-46-55-8079. Dat is 06-46-55-8079. En de rommelmarkt op 29 augustus begint om 10 uur 's morgens.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstad.

0: regio-info.
1: Isoleer uw huis. Heeft u vragen over isolatiemaatregelen of de isolatiesubsidie? De gemeente Krimperwaard is deze zomer op diverse locaties aanwezig voor meer informatie. En wel op woensdag 19 augustus tijdens het Repair Café Lekker Kerk, 'smorgens tussen 10 en 12 uur in Ambositia aan het Raadhuisplein 1 tot 5. En op woensdag 26 augustus bij de Mobiele Milieustraat in Stolwijk van 12 tot 2 uur op het Dorpsplein. Zorg dat u erbij bent.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 11 uur.
3: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die hierbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde. Een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Info. Een alfa-cursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfa-cursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland

verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

app, RTV Krimpenerwaard, mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimp en de Waard, IJsseldijk 312 in Krimp aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer de Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De RTV Krimpende Waard-app. Dag luisteraars, zet de RTV Krimpende Waard-app op je telefoon of iPad. Dan kan je overal waar je maar bent, waar internet is, luisteren en kijken naar RTV Krimpende Waard. En je blijft ook op de hoogte van het laatste lokale nieuws.

info. Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas.